0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dit is die stem van Willy Joubert. Die oorlosie hier by Bos van Stereo is by op die kop 5 uur en ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenking.

0: Daai Afrikaanse muziek van Callahan, voor dit Bye Bye Bye van NSYNC. En ons het Afrikaanse muziek ook geluister van Wilmarie Senekal hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Dit is 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: So bykie later op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo gaan ons muziek luister van Tom Petty saam met die Heartbreakers. Daar is Afrikaanse muziek van Lou Anel, die baie baie bekende Jive Talking van die Bee Gees en hierdie ene Walking in Memphis. Hier is Mark Cohen.

0: Dit is die muziek van Tom Petty saam met The Heartbreakers Learning to Fly, bekend die in die en Afrikaanse muziek geweest van Lou Anel, My huis is waar my hart is, dit is nou maar so nie waar nie. Net hierna is daar onder andere muziek van Jessica Jones wat vir ons wacht.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Jy is by Bosveld Stereo op die saterdagmorgen, die oorlosie by 28 minute voor 8 uur. Hier is muziek van Jessica Jones, wat ek beloof het, en daarna keistrekker van Armand Hofmeyer, waarna ons gaan luister. Nou ja, so op saterdagochtend, wake up, wake up. Ja, altyd op saterdagmorgen, en die partij ouwens kan heel wat later eers wakker word. Hier is Jessica Jones.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Die wêreld het vir Michael Jackson geken en ons het vir Marnie Jackson. Hier by ons met Lara Trier het gehoor van Chanel Twain voor hom met When en dan Richard John Smith, But I Do. Bly geskakel laas vir jou nog hoope voordat ek op pad is.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dis lekker man, lekker van Marius Strydom. En waar is dit lekker? Natuurlik net hier by Bosland Studio. Hoe dan anders? Vooral sê, braaivlees vier aan het. Pieter Smith, binnenkort, is saam met twee ander, en gaan veel later vertel, want ons gaan luister eers, het ek vir jou Supertramp met The Logical Song. Is ou goud. Dan het ek vir jou gesê, ons gaan so'n bykie terug in tyd. Het my baie bekende plekke Pretoria en Maristad. Ja, hierdie was enorme treffer gewees. Daai dans ook verskriklik baie lekker. Hy bring van my mooie herinnering, he. Dis is seker, en nog steeds doen hy. Ach, Anita Valskog, and I won't let you go. Hierdie was een enorme een by Dope Bass. Nou ja, Pocahontas.

dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, op een jaanskie.

Ons wil lekker braaivleis muziek op een zaterdagmiddag samen met François Huys en Yuri Diddelday. En net voor het blakje lijst met Hokey Kokey. Dan wat ek gesê het, vat my terug na my kinderjare toe. En dan Tears and Joy, I Will Always Love You. Daar was die baie bekende ijskansbaan aan Arcadia in Pretoria. Ja, goeie dag, goeie tye. En ek moet sê, ek denk nou eers daaraan. Dis eintlik waar ek begin het met my plate, Jochie. Die deel daarvan. So dit het ek al boe in die toringkie gedoen, wat sê ek recht kan onthou, as die voorheen daar was, stalk. En dan was daar ook natuurlijk spoedsessies, die paarkies, wat so oor paar rond is, vir paar snitte, twee snitte, denk ek, was het gewees, wat hulle dan so saam geiskaas het. Maar die keer was hy nou maar alleen, en dan die maar nooi gevra, om saam met jou te gaan skaats. En wie weet, op die einde van die dag, is dan net soos een dans, ne? Lally binnenkort in Boereraard, maar eers Jean Knight. Dis die ander snit wat my terugvat na my kinderdaad. Ei, ei, my toot.

0: Hulle byt my.
1: Dat ek hoeveel Leslie Gore sou gehoor en iets my party. Maar eers iets wat gereeld gebeur met die muziek wat vandag voorlee en nog al gebeur het. Dit laat my lyk asof ek ook sukkers het. Word jy verser en rooi meer.

Die Engels het ander terme vir daai. Ivan Roos se laat nagedagtes en dan het ons gehad vir Blue System Magic Symphony en dan een van Mean Mr. Mustard. Ek glo jy het hom herken. Jare gelede gewis, groot af hulle ook. Net so goed gedoen soos Barakapa's Secret Places. Ja, ek en nie gaan binnenkort met goed mekaar groet en dan maak ek spasie vir Reno Pinaar. Hy kom hier verder geselskap op die laat saterdagmiddag en vroeg saterdagavond. The Campbells in Tamme Tai Toffee. So net Bridges, saam met Kosi Bekes en Larry Poppe Dance, inderdaad. Maar hier is een moes, net. Motha Davis, don't tell me the time.

0: geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
1: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer het R1,500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan een rugbyvaartsvra 30 Augustus deelneem. Prys sluit in eerste plek 2 rugbykaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek, een geskenkmandjie en derde plek, een springbokhemp. Skryf in en staan een kans om groot te wen.
2: Wil jy een trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, makkelijk en ten die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Gelee in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Cascada met Every Time We Touch, net voor de Dr. Albans, It's My Life. En dan ons in die trainerij begin met die Jewels Fantasties en Koenie de Villiers met hulle weergawe van die prachtige trainerij.

Nuwe uur klanke daar van Celine Dion met I Drove All Night. Ja, wel, ek het nog so uur en eindelijk een bykie minder as een uur saam met jou nog om te keier en dan moet ek ongelukkig plek maak vir Devil Viljoen vir die rest van hierdie saterdag aand. Ek sê ongelukkig, ek bedoel ongelukkig vir my. Ek sal graag saam met hom, saam met jou wil keier. Maar ja, ek kan nou ongelukkig nie. Kom, ons gaan voort met die muziek, dat ek eerder op hou praat. Hier is Charlize Berg met Laat Jou Voete Praat. Dit is 107.5 FM, die Hart van Goud.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Musiek van Glaskas, as ek weet hoe, voor het Audrey Landes Santa California. Tim McGraw volgende op die lijst, bykie country musiek vir 'n saterdag aand. Hierdie is For a Little While.

Musiek van Glaskas, as ek weet hoe, voor het Audrey Landes Santa California. Tim McGraw volgende op die lijst, bykie country muziek vir een saterig aand. Hierdie is For a Little While.

The sweet en die tragiese desperate storie van Little Minnie Haha. Voor het is de Everything I Do natuurlijk, die ou Bryan Adams treffer wat hulle oorgedoen het ook daar nie. Die wild was er van volgende en hy sê eendag lank

Die manne van die Beach Boys do it again, voor het almorse Decemberliefde en andere swiggers going down. In die oomblik begin ons die nuwe, wel, nog nie heeltemal nie,

Die klanke van Roy Balken en Lady Schouffer, en ek dink ons moet vinnig aanbeweeg voordat ek nou iets sê oor die damesbestuurders hierso vanaand. Anneke is volgende, hierdie is a little lady.

Nagligte, dit stop nou voordat Paul Anka Diana. Laurie Bianco, Lonely as the Night en Ronan Keating en Claire Bowen gaan vir ons hierdie uur klaarmaak. Ons begin met Lonely as the Night. Ons maak het klaar met Love Will Remain.

Kip Moore, She's Mine, voordat Abba, so Knowing Me, Knowing You, en Ryk Kleinhans, Wat Ek Wil Hoor. Bring ons uit by 11:15 by die Hart van Goud en Jening, met Skree.

Ons sê dames van Blackbird, didn't I, voor het Wolverdans sterre kyk. Wel, dis nou 11:30 sekant, so 29 minute voor 12. En ek het vir jou Indecent Obsession al die pad uit Australië uit. Nou, hulle kan dalk nie so goeie rugby speel nie, hulle is dalk nie heeltemal so goed met cricket nie, maar hierdie ouens kon daar 'n musiek maak. Hierdie is Kiss Me.

0: Ja, dat is wel goed.
1: Die muziek wat jij onthoudt, Bosveld Stereo.

0: Is daai drama nie mooi nie. Elvis Blues langs jou. Ja, dink nogal dis iets wat ek ook graag sal wil doen is oud word saam met my geliefde. Voor dit het jy geluister na Kane Brown en Blake Shelton, Different Man en Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Nou ja, ons gaan die horlosie bietjie terugdraai na die 70s toe nou, met Tony Christie, se Avenues and Alleyways. Daarna gaan ons Dusty Springfield, Broken Blossoms. Goeiemôre.
1: 70s klanke by Bosveld Studio 107.5.